0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïnse legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen.

0: legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
2: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
3: Er is maar één Radio Sea Breeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Sea Breeze, uniek in het geluid van vrije radio op de Middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in de Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïense militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones. De vaartuigen werden aangevallen in de zee van Azov en op de Zwarte Zee. Dat heeft een hoge Oekraïense legerfunctionaris aan de Engelse krant The Guardian laten weten. Schepen die door de Veiligheidsdienst van Oekraïne onder vuur zijn genomen, zijn in deze telling niet meegerekend. En dan nog het weer. Vannacht kan er in het noordwesten een bui vallen. Het waait nauwelijks en de temperatuur daalt naar een graad of 17. In de ochtend in het noordwesten wat regen. Elders wisselen zon en wolken elkaar af en het wordt 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Amerikaanse staat Georgia is de vader van een jongen die in 2024 op een school 4 mensen heeft doodgeschoten veroordeeld tot 15 jaar cel. De rechter vond hem eerder al schuldig aan doodslag omdat hij het wapen waar de tiener mee schoot cadeau had gegeven met kerstmis, terwijl er al signalen waren dat hij plannen had om een aanslag te plegen. Zijn zoon, nu 16, kreeg levenslang voor het doodschieten van 2 leraren en 2 leerlingen en het verwonden van 9 anderen. Duitsland heeft om uitlevering gevraagd van de Nederlandse verdachte van de wurgmoord op een 35-jarige landgenoot in het Duitse Rees. Het slachtoffer uit Enschede werd zondag doodgevonden in een hotelkamer. Al snel kwam er een verdachte in beeld die samen met hem mee naar zijn hotelkamer was gegaan. Ze zouden samen een vuurwerkshow bezocht hebben. Deze 42-jarige man werd dinsdag aangehouden in Almelo. Er zouden meerdere politieonderzoeken naar hem lopen. De afgelopen 2 dagen zijn zo'n 3000 migranten de Spaans-Afrikaanse exclave Ceuta binnengedrongen. 9 van hen zijn omgekomen en Spanje stuurt 60 militairen om te helpen. Het zijn vooral jonge Marokkanen die langs de Marokkaanse grens lopen en via het water aan de Spaanse kant het strand weer opgaan. De lokale president Vivas heeft het over een totale humanitaire en sociale noodsituatie. Lokale media geven als oorzaak het ontbreken van Marokkaanse grenswachters. De afgelopen 3 weken zouden Oekraïnse militairen iets meer dan 200 Russische schepen hebben getroffen met onder andere drones.

0: met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
1: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect

0: Amerikaanse tech- en webwinkelgigant Amazon heeft opnieuw flink meer omzet geboekt, vooral dankzij de sterke groei van zijn cloud-divisie AWS. De omzet van die tak steeg met 37% door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie. Ook de webwinkels en advertentieinkomsten groeiden. In totaal kwam de kwartaalomzet uit op ruim $200 miljard. Amazon verwacht dat de groei ook de komende maanden doorzet. Het bedrijf investeert veel in onder meer AI-datacenters. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. De door de Amerikaanse president Trump opgerichte Vredesraad zegt dat er een akkoord is bereikt over de ontwapening van Hamas en andere gewapende groepen in Gaza. Trump noemt het een historische doorbraak en zegt dat de ontwapening stap voor stap wordt uitgevoerd. Of ook Hamas en Israël hebben getekend is onduidelijk. Beide partijen zijn het oneens over details van de ontwapening. Hamas wil zijn wapens niet aan Israël overdragen en Israël blijft ondanks het bestand Palestijnen doden. Door een defect spoor rijden er tot eind augustus minder sprinters tussen Hoofddorp en Amsterdam Centraal. De NS verwacht dat de storing duurt tot maandagavond 31 augustus rond 9:15. Treinreizigers moeten rekening houden met een aangepaste dienstregeling en doen er goed aan vooraf de reisplanner te checken. Waardoor het spoor defect is geraakt, maakte de NS en spoorbeheerder ProRail niet bekend. Spanje sluit de grens met Marokko bij de exclave Melilla na een grote toestroom van migranten. Eerder bereikten er al honderden mensen de Spaanse enclave Ceuta, waarbij hekken werden beklommen en mensen via zee probeerden over te steken. Volgens de Spaanse media zijn daarbij zeker 18 mensen om het leven gekomen. Extra militairen en politie zijn naar Ceuta gestuurd. De Spaanse premier Sanchez bezoekt straks de enclave. Via dit stukje Spanje in Marokko zijn migranten snel in Europa. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind. Bij

0: regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van Vrije Radio op de Middengolf en Wifi Stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Hello, this is Radio Seabreeze.
3: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
4: Hallo, hier is Radio Meeresbrise.

0: AM.
1: Earth, Wind & Fire was de laatste, geleend van de Beatles. Got to Get You Into My Life uit 78. Roy Orbison daarvoor, Too Soon To Know uit 66. En de eerste was van de zangeres zonder naam. De Bruid des Doods uit 1973. Ineens is het 1980.

0: dag is begonnen.
1: Welkom bij Radio Seabreeze via de elektronische snelweg en de gouden oude middengolf.
0: 2000 jaar ervaring hebben we in huis om je te vermaken, ook vandaag weer, tot in de late uurtjes.
1: Met hoofdzakelijk muziek uit de tweede helft van de 20e eeuw en elk uur actueel nieuws.
0: Namens de board en medewerkers wensen we jou veel luisterplezier.

0: Seabreeze. AM.
1: Dr. Buzzard's original Savannah Band hadden we als laatste. I'll Play the Fool uit 1977. Traffic daarvoor. A Hole in My Shoe uit 1967. En de eerste was van de Chi-Lights. Give more power to the people uit 1971. Het gebeurt weer.

0: Seabreeze AM.
1: Leuk dat je luistert. Conny van der Bos hadden we als laatste. Oma Abi uit 1976. Jonathan King daarvoor. Everyone's Gone to the Moon uit 1965. En de eerste was van Crown's Clan. De enige hit bij ons was in 1970. No Place for Our Minds. Je krijgt een lang blond beest van me.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaust-overlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Balochistan, de grootste en armste provincie van het land. Een AI-systeem Claude van het Amerikaanse bedrijf Anthropic heeft ingebroken bij 3 bedrijven. Dat heeft Anthropic bekendgemaakt een week nadat iets soortgelijks was gemeld door concurrent OpenAI. De hacks zouden hebben plaatsgevonden tijdens veiligheidstesten. Door een misverstand met een ander bedrijf dat deze oefeningen zou analyseren, kreeg Claude echter toegang tot het algemene internet, waarna het inbrak bij 3 andere bedrijven. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Nou, even een dipje in het zomerweer, maar dat komt allemaal straks vast weer goed.
1: Good morning, sunbeam for silk smile through. Good morning to you and you and you and you. Good morning to you.
0: Martin, weer bedankt voor jouw lekkere voorgaande uurtje. Je bent er altijd vroeg uit, zeg om 7 uur. Dan nu eruit, Marcia Oostra. Ik mag het weekend eraan komen, jazeker. 31 juli, 20 over 8 krijgen we straks de aanwijzingen voor de mooie sterren, waarvan 20 over 9 de uitslag en 8:30 gaan we terug in de tijd. Want wat gebeurt er allemaal op deze 31 juli in het verleden?
1: Goedemorgen.
0: En daarnaast natuurlijk veel lekkere muziek, dan zeg je van deze bijvoorbeeld van The Headboys. The Shape of Things to Come. Seabreeze I Am.

En zoals altijd veel muziek uit de jaren 80, 70, maar ook 60. Want het vind je van het nummer van Bojura met de letter. Was er daar ook aanwijzingen hebben gestaan? Vast wel. Na het lekkere nummer van Bojura ga je de aanwijzingen krijgen voor de morgenster. Want wie zoeken we vandaag?

Zulke lekkere muziek, hè, van Bojura. Wat was trouwens ook een prachtige zangeres. Ja, daar hoed ik ook wel van. The Letter, en daarmee zitten we op 20 over 8. En dan krijg je weer die aanwijzingen voor de Morgensterren. We zijn vandaag op zoek naar een Nederlandse zanger die veel samenwerkte met een vaste tekstschrijver. Iets met neigen, zo, maar niet hard zeggen. En brak in de jaren 60 door met poëtische, verhaande liedjes. En verder, ja, zijn liedjes waren nogal wat maatschappijkritisch. En zijn teksten, en daar werd dan mee een belangrijk gezicht ook voor de Nederlandse protestmuziek. Laatste aanwijzing, had een langere carrière, kreeg meerdere prijzen voor zijn oeuvre en werd vaak gezien als een van de grondleggers van de Nederlandstalige popmuziek. Wie zoeken we?

vandaag in het programma veel Nederlandstalige, Engelstalige, Franstalige, ook nog Duitsstalige muziek. Zoals het nummer van Freddy Breck met Die Sonne geht auf. Na het nummer van The Four Tops, dan gaan we eens even kijken naar het nieuws, het oude nieuws van vandaag. Want wat gebeurde er allemaal op deze datum in het verleden? Eerst Walk Away.

laten horen op de middengolf, ouderwets vertrouwd bij Seabreeze AM. Bijna 8:30, dus eventjes terug naar het oude nieuws van de 31 juli in het verleden. 1914, Nederland kondigde algemene mobilisatie af en door de oplopende spanningen destijds, vlak voor de Eerste Wereldoorlog, werd het Nederlandse leger in staat van paraatheid gebracht. 1946, Marilyn Monroe tekent haar eerste filmcontract. Ze staat nog bekend als Norma Jean Doherty en verdiende $150 per week. Ja, ja. Een leuk autoritje in 1971, 31 juli. Maar op de maan was de eerste autorit op de maan. De astronauten van Apollo 15 rijden voor het eerst met de Lunar Rover over het maanoppervlak. 1991, ja, ja, hoe lang is het geleden? De 31 juli, de Verenigde Staten en de Sovjet-Unie ondertekenen START 1. Dat was het historische verdrag wat het aantal kernwapens ging verminderen. Nou, een leuk weetje van vandaag, 31 juli, is namelijk beeld Rentjesdag. Een dag waarop boswachters en natuurbeheerders wereldwijd worden geëerd voor hun werk in de bescherming van natuur en wilde dieren. En dan het laatste nieuwtje, is misschien wel leuk te horen. 1498, 31 juli, Christoffel Columbus ontdekt Trinidad. Nou, daar heb ik een lekkere plaat bij staan hoor. Wat zeg je van de Doritos? Die hebben het ook ontdekt, alleen een beetje later, zeg maar. Hela, die ladido. Daaruit met Marcel Joustra.

van mijn favoriete groepjes van vroeger. De Dire Straits met Walk of Life. Je hoort vaker de Dire Straits in mijn programma. Geldt trouwens wel voor onder andere ook Supertramp. Dat is ook een favorietje van mij. Na het lekkere nummertje van Sandra Kim. Dat Vlaamse, moet ik zeggen, dat Wallonische zangeresje met J'aime la vie. Daar gaan we de uitslag horen van de morgenster. Want welke Nederlandse artiest zoeken we ook weer? Nog 3 minuutjes.

meezingen met Sandra Kiem met Leuke Wallonische Meisje. Ik word er nog altijd vrolijk van. Tijd voor de uitslag van de morgenster. Welke Nederlandse zanger zochten wij? Inderdaad, vandaag was het Boudewijn de Groot. En voor de mensen die het goed hadden, een ruim applaus voor jezelf. En dat is zeker wel verdiend. En het nummertje wat we vandaag bijdraaien is onder ons. Houd zachtjes, we houden het lekker bij onszelf. Boudewijn de Groot, morgenster van vandaag.

Gerardje. De goede oude tijd. Ik moet altijd lachen als ik een clipje weer zie op televisie waarin hij zegt, ja, dat was juist de goede tijd. Omdat in die tijd geen, nou ja, bepaalde bevolkingsgroep aanwezig was in ons land. Kon niet, hè. Kon niet. Hij zei het gewoon. Ja, hij zei wat wij niet kunnen zeggen. Nou ja, alla. Baba, Waterloo.

stout jongen, die Herman Hummels met zijn dandy. Inderdaad, je hoort het hier bij Teruit Marcia. En ik zit op die stoel waar al die andere jocks van de week al hebben gezeten. Lekker warm, lekker zacht, lekker stinken. Ik weet niet wat die mannen over die stoel hebben. Volgens mij geil is dat. En ik vind dat niks. Bijna weekend, mensen. Bijna weekend. Wat is dan lekker om met zo'n plaat als een Smits het weekend in te gaan. Big Mouth.

zo vlak voor het weekend heeft hij een awful mood, die Cat Stevens met zijn Another Saturday Night. Dadelijk geen Elibert Maathuis, helaas. Die is even ziek, die is herstellende. We wensen in ieder geval veel beterschap toe vanaf deze kant. En voor het weekend, we moeten vanmorgen even door het wat mindere weer heen. Want ik zie hier buiten dat het behoorlijk mistig is af en toe. En er hangen nog wat buitjes hier boven in Noord-Friesland. Maar het mooie weer, dat komt terug. Maak er een lekker weekend van en veel plezier met onze andere jocks. Te beginnen straks met Tom Polleman om 10 uur met lekkere koffie. Dag, dag.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Britse Hoge Rechtshof gaat zich buigen over het verbod op de actiegroep Palestine Action. Door die maatregel werden lidmaatschap van of steun aan Palestine Action strafbaar gesteld, met gevangenisstraffen tot 14 jaar tot gevolg. Dit heeft al tot zeker 3500 arrestaties geleid, onder wie ouderen en holocaustoverlevenden die een protestbordje vasthielden. Een versnelde behandeling van de zaak wordt verwacht tussen oktober en december, aldus het Hof. De inflatie is na een daling in juni weer opgelopen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het dagelijks leven in Nederland is in juli 3,1% duurder geworden dan een jaar eerder. De prijzen van energie en motorbrandstoffen stegen met 9,7%. Het prijsniveau van voedingsmiddelen, dranken en tabak bleef onveranderd. De inflatie is al een tijd hoger dan normaal. Voor de oorlog in het Midden-Oosten lag deze op 2,4%. Bij een explosie gisteren in een steenkoolmijn in het zuiden van Pakistan zijn zeker 34 mijnwerkers om het leven gekomen. De explosie werd veroorzaakt door de aanwezigheid van methaangas. Een reddingsactie om de mijnwerkers die nog vastzitten op te sporen en te bergen is nog gaande. Om hoeveel mensen het gaat is onbekend. Ongelukken komen veelvuldig voor in de Pakistanse mijnen, met name in Baluchistan, de grootste en armste provincie van het land. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind, bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En consumenten krijgen meer rechten als een apparaat kapot gaat, ook als de garantietermijn is verlopen. In elektronische apparaten zitten zeldzame grondstoffen, toch vormt elektronica de snelst groeiende afvalstroom. De Europese Unie komt daarom met een nieuwe richtlijn met daarin het recht op reparatie, dat repareren aantrekkelijker en toegankelijker moet maken. De Europese richtlijn moet wel eerst nog worden omgezet in nationale wetgeving. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
0: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: lekker hè. It Takes Two Baby van Frankie Gay en ja, Kim Weston. Wat een geweldige plaat was dat uit het grijze wijze verleden. Gedraaid hier in Koffie Complete op Radio Cybris.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid en bijzonder goedemorgen, luister vrienden. Het is vrijdagmorgen, de hoogste tijd voor Koffie Complete. Ja, en ik was een beetje verbaasd van de week dat daar ik ineens de boot van het koninklijke jacht Piet Hein in het Noord-Hollandse Huizen zag liggen, luister vrienden. Ja, vorig jaar heb ik daar nog een leuke reportage op gemaakt. En ze lagen nu in Huizen. En waarom liggen ze in Huizen? Lagen ze in Huizen, want ze zijn nu onderweg naar Enkhuizen toe. Ook wel Huizen, maar Enkhuizen ervoor. Oké, in ieder geval, ze hebben voor Stichting Vaarkracht de nodige leuke tochten gemaakt met kankerpatiënten. En dat is fantastisch dat ze dat gedaan hebben. Vaarkracht is een club uit de gemeente Huizen, welke zich inzet voor kankerpatiënten om ze allemaal een leuke dag te bezorgen. En dat is ook heel erg goed gelukt met de Piet Hein in Huizen, Noord-Holland. Ja, ze lagen daar in de oude haven in Huizen. En joh, ik was toch wel een beetje trots op dat die schuit er lag, moet ik eerlijkheidshalve zeggen. Wat mij betreft, lieve luistervrienden, ja, we gaan heel veel leuke dingen doen hier bij Radio Cybris. Ja, we gaan een leuke plaat draaien. Even kijken, wat gaan we doen eigenlijk? Oh, je hoort het vanzelf wel. Oh, een lekker zomersnummer. Boney M.

0: Holiday met z'n twee, ja, geloof het of niet. Een lekkere plaat van Boney M. Gedraaid hier in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze op deze vrijdagmorgen, luister vrienden. Ja, nog één dag en het is weer weekend. En voor heel veel mensen in Midden-Nederland bijvoorbeeld, ja, dan zit het komende weekend de vakantie er weer op. En dan moet je maandag weer het werk. Nou, daar ben je mooi klaar mee. Oké, ja, laten we het daar maar even niet over hebben, luister vrienden. Ik had het net over die boot, de Piet Hein. En dat is het voormalige schip van onze vroegere koningin Juliana en prins Bernhard. Dat hebben ze destijds van het volk gekregen. En ja, dat schip dat wordt helemaal netjes onderhouden door mensen in Rotterdam. En in Rotterdam ligt hij normaal gesproken in de museumhaven. Maar ze zijn vandaag onderweg naar Enkhuizen toe. En daar kan je vertellen, in Enkhuizen is ook een fantastisch groot feest met een dung op de achtergrond. Ja, het is allemaal wat. In ieder geval in Enkhuizen is een groot feest. En ze komen namelijk allemaal hele oude schepen daar bij elkaar. Het varend erfgoed, om dat zo maar te noemen. 100 oude schepen liggen daar. En vanaf vandaag en morgen en overmorgen liggen daar onder andere ook dat een prachtige schip, de Piet Hein. Ja, wat door heel veel mensen die daar keihard aan werken, gewoon netjes onderhouden wordt. Dat is toch leuk? Ja, toch?
1: Zet je radio klem op Seabreeze, Seabreeze AM.
0: Zet je radio klem op Seabreeze AM 1098 en 1395, luister vrienden, jawel. En het dierenpark Amersfoort hebben we binnenkort de warme zomeravonden. En dat is ook leuk. En ik heb hier een mooi liedje over. De warme zomeravonden. Hier is Tias.

0: muziek en jouw gulle lachje is waar ik van geniet. Tias was dit. En over de warme zomeravonden gesproken. Ik heb het net al een klein beetje verteld, luister vrienden. Er is binnenkort een zomerfestival in Dierenpark Amersfoort tussen 20 en 23 augustus. Het begint allemaal om 3 uur 's middags. Het gaat door tot 8 uur 's avonds. En ja, dat is gezellig. En als je daar toch naartoe gaat, luister vrienden, naar dat zomeravondspektakel daar, dan zou het best wel eens zo kunnen zijn dat je gewoon wat lege blikjes meeneemt. En ja, statiegeldblikjes en lege petflessen die je normaal gesproken in de winkel zou inleveren, neem ze mee naar Dierenpark Amersfoort. Want ze hebben daar namelijk een speciaal fonds, het Wildlife Fonds voor Dierenpark Amersfoort. En brengen ze dat geld wat daarvan overblijft, dat stoppen ze allemaal in dat fonds. En ja, daar doen ze hele goede dingen mee in andere parken die het wat minder goed hebben. En ook andere delen van de wereld waar het allemaal wat minder goed gaat. Dus gewoon gezellig meenemen die flesjes en blikjes.
1: Vakanties gaan beginnen, het danst al uit de schuren, overal hoor je
2: Radio Seabreeze.
0: Radio Seabreeze AM, ja, en hoe kan je ze inleveren nou gewoon bij de ingang? Dan zet je gewoon die zak neer met die blikjes erin en dan wordt het allemaal vanzelf geregeld. Hier zijn ze, de heren de coasters, met Jacket Jack.
3: You ain't gonna rock and roll no more.

0: lekker. Een plaatje van de Coasters. Dat is ook al jaren geleden, laatste vrienden. Jackety Jack. En ja, als je toevallig lijndanser bent, dan heb je er misschien wel lekker op gelijndansen. Kan ook. Ja, ik zie het al helemaal voor me. Zo op de camping, op de grasveldje voor je deur. En dan gewoon lekker de bandjes van de vloer even lekker lijndansen. Heerlijk.
1: Koffie compleet met Tom Polderman.

0: zeggen. We gaan lekker naar Barbados. Ja, ga mee. Gezellig. Ja, zeker weten. Dit was de groep Typical Tropical. Ja, hoe komen ze op die naam? Typical Tropical. En ja, ze brengen Typical Tropical muziek. En dat allemaal op uw favoriete zendertje. Radio Cibri is Europe's nummer van radio. Ja, dat doen we toch.
1: Splish splash, I was taking a

0: flessen en de flessen. Ja, geweldige plaats van Bobby daarin. Bobby waarin? Bobby daarin. Ja, zo heet die man. Ik ken het ook niet al op in 1968. Heeft hij deze plaat uitgebracht en dat allemaal gedraaid hier in het programma Koffie Compleet. Ja, ik zie net een verhaaltje, luister vrienden. De Shell die heeft in de tweede kwartaal van dit jaar 3 keer zoveel winst geboekt als in dezelfde periode van het vorig jaar. De winst kwam in de afgelopen 3 maanden uit op 9,44 miljard euro. Ik vind het niet zo gek hoor, dat die benzineprijzen allemaal zo duur zijn. Ja, laten we eerlijk zijn. Denk allemaal dat het allemaal door de oorlog komt. Maar Shell, die heeft er ook wel wat mee te doen hoor. Nou.
1: Goedemorgen. En vandaag met Tom Polderman.
0: En hier zijn ze, de heren van Standvast. Ze gaan even mee naar Mexico.

0: Volgens mij zitten ze veel liever in Volendam, hoor, de heren van Stamvast. Want daar komen ze vandaan. En een Volendammer, die krijg je niet zomaar weg uit zijn eigen plaats. Hier. Mexico, daar ging het liedje in ieder geval over. Dat is toch hartstikke leuk. Ja, toch, vind ik wel. Ja, we hebben een klein beetje zeegeluid op de achtergrond, luister vrienden. Dat is ook leuk om te weten. Radio Seabreeze Europe, zijn we van radio. Het is een warm, hot summer.
1: Hot summer on Seabreeze Europe.

Heerlijke zomerse klanken hier op Radio 7. Dit is de vrienden van Otto van in dit geval. En ja, D-I-S-C-O, oftewel de disco. Ja, daar heb je niet veel meer, hè. Discotheken. Destijds dat die plaat uitkwam, we barsten van de discotheken her en der in de landen. Maar ja, die zijn allemaal zo'n beetje weg.

0: Kids. Misschien kunt u zich nog herinneren. Ja, de heren de Kings uit het grijze-wijze verleden. Jaren 60 hadden ze heel veel grote en mooie platen en heel veel grote hits. Dat allemaal op uw favoriete radiozender Radio Sieber is Europe's number one.
1: U luistert naar Koffie Compleet.
2: Radio Seabreeze. www.radioseabreeze.nl.
0: Kent u toevallig Brian Adams nog? Ja, hij heeft een hele mooie plaat gebracht in zijn zo, The Summer of 69.

69, een geweldige plaat van Brian Adams. En ja, wat heeft hij er ons in laten zinken in het begin. Hè? Want ik deed net of hij ermee stopte met die plaat. Maar we gingen gewoon door. Het was een live opname van Brian Adams. En ja, we hebben het allemaal gedraaid hier op Radio Cibris. Europe's number van. U heeft het allemaal wel gehoord waarschijnlijk, luister vrienden. Ja, er was een restaurantketen, De Beren. En die zaten onder andere in Almere. En ja, die waren altijd lekker hoor. Ik kende vroeger heel vaak wezen eten. Maar ja, dat ken niet meer, want ze zijn failliet. Helaas, het is allemaal niet anders. Ze hebben de hoge prijzen en de dure huren en al dat soort dingen meer niet kunnen overleven. Nou, het is wat. Ja, Golden Oldie.

0: playing for you.
1: Heerlijk, een plaatje van Billy Preston samen met Sherita en Watching the Hand of Time. Ja, het zou je maar gebeuren, laatste vrienden. Een bewoonster in Enschede, die schrok zich afgelopen woensdag een hoedje toen ze niets vermoedend in haar tuin wilde ontspannen, lekker in het zonnetje gaan zitten en zo. En ineens kwam er een hele grote bruine vogelspin van ongeveer 20 centimeter voor haar voeten lopen. Nou, ik kan me voorstellen hoor. Ja, ik krijg ook al de rillingen, alleen al bij het idee al. Grote vogelspin. Oh, dan kan je maar beter gaan vissen.

0: van hoe kan het ook anders? De zanger is die alweer gaan niet kent.
1: Raak je ons kwijt, allebei.
0: Sandra van Rijs komt uit de Achterhoek vandaan en ze brengt fantastische mooie muziek. Ten einde raad, heerlijk en rammig gedraaid. Hier op uw favoriete zender Radio Seabreeze. Het liedje is trouwens geschreven door Jacques van Eyck en John Moring. Ja, zo leuk om te weten. Radio Seabreeze, Europe's number one. Ja, gezelligheid kent geen tijd, maar dat wist je wel.
1: Radio.

Gezellig, wel lekker surfen met de heren van de Beach Boys. Dat is toch leuk hoor, op zo'n plankje staan met een zeiltje erop en lekker op zee. En joh, dat is leuk en af en toe val je eraf. Ja, dan moet je maar zien dat je erop komt. Oké, luister vrienden, dit was dan weer deze aflevering van Koffie Compleet op uw favoriete radiozender Radio Zeebriefs. Ik heb het weer met heel veel plezier gedaan en heel veel genoegen. En ja, ik hoop dat u met veel plezier geluisterd heeft. Morgen ben ik weer met een nieuwe aflevering. Ik kan alleen maar zeggen, alvast een heel fijn weekend en tot morgen.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Poppodium Tivoli Vredenburg in Utrecht heeft de finale van het EK debatteren vanavond geannuleerd, omdat ook Israëlische universiteiten aan de finale zouden meedoen. Daarmee past het debattoernooi niet binnen de culturele boycott van Israël van 300 musea, festivals en theatergezelschappen. Tivoli wist dat Israëlische studenten meededen aan het debattoernooi, maar dacht dat dit op persoonlijke titel was. Wereldvoetbalbond FIFA gaat ondanks fel verzet van lidorganisaties door met de ontwikkeling van zijn commercialiseringsplan. De FIFA wil private investeerders aantrekken door aandelen te verkopen van een nieuw op te richten bedrijf dat alle commerciële activiteiten rond WK's zou moeten regelen. De UEFA kondigde vervolgens een boycott af van alle toernooien van de FIFA, waaronder het WK. De FIFA zegt deze mening te respecteren, maar legt het plan alsnog voor aan de leden. In het zuidwesten van Frankrijk mogen vandaag opnieuw duizenden mensen naar huis. Volgens de autoriteiten zijn de evacuatiebevelen vanwege de branden daar inmiddels opgeheven voor ruim de helft van de mensen. De situatie is stabiel, aldus regionaal bestuurder Sophie Broca. De weersomstandigheden waren vannacht gunstig, dalende temperaturen en een stijgende luchtvochtigheid. Tienduizenden hectares zijn de afgelopen dagen verwoest door de natuurbranden. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: Hallo, daar zijn we weer.
4: Jongen, jongen, wat een herrie met je. Wat een herrie.
3: Koud, hè?
5: Alleen de allermooiste muziek hoor je hier. Ja, hier.
3: Op mijn schaaf, te gek. Echt zo heftig, hoor.
6: Landgenoten.
7: Lekker stemmetje, even overnieuw.
8: Binnen zonder kloppen.
9: Binnen zonder kloppen.
8: Waar is
9: iedereen dan? Hallo?
10: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
11: Goedemorgen.
12: Goedemorgen.

0: 1395 AM.
1: En goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen, het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die al vanaf 7 uur deze ochtend ook weer lekker bezig waren met de meest uiteenlopende muzikale bijdragen. Ik ben Wiebe Christ, de man van 11 uur en ik heb wederom ook 3 handen vol klinkende namen uit de vorige eeuw bij elkaar gezocht die uitstekend passen op dit tijdstip, denk ik. Een lekker swingend en verrassend uur. Daar gaan we voor. En daar zorgen voor de Mon Amour Band. Peter Shelley, Martha Reeves, de Les Humphrey Singers. Leonard Cohen, de Lennon Rockers. Jan en Kjeld, Mark Lindsay, The Monkees, de Motown Skiffle Group, Janet Jackson. En we begonnen de show met The Marmalades. Dat was een Schotse pop-rockband die in 1961 werd opgericht als de Gaylords. Hun twee grootste hits waren Reflections of My Life en Obladi Oblada, die we ook kennen van The Beatles. The Loving Things die we net draaiden werd in 1968 wonderwel geen hit. Ook niet in de gekofferde versie van de Amerikaanse Grassroots. Raar allemaal. Er was in die tijd kennelijk te veel nog betere concurrentie. Nu hoor je hier met grote regelmaat een net niet hit. En daarom is hier, voor de verandering, Leo Sayer met Orchard Road, die wel hit werd. In dit geval lukte het om in 1983 een 7e plaats te halen.

0: Radio Seabreeze met Wiebe Christ. Op werkdagen elke morgen om 11 uur met Binnen Zonder Kloppen.
1: In het eerste setje van 3 non-stop weer een aantal onwaarschijnlijke artiesten die normaal niet samen optreden. Dat zijn Mark Lindsay, de voormalige zanger van Paul Revere en The Raiders met Miss America. De Mon Amour Band met My Senses on Fire. En nu eerst de Duitse Hillbilly Rockers uit Hagen, Hohenlimburg. De Lena Rockers met Woman, Booze en Rock'n'Roll. Van hun 16e album, ja zoveel, Early Days.

0: zeggen.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.
3: Yesterday. Yesterday.

De Britse singer-songwriter Peter Shelley zingt zometeen zijn derde single uit 1975, Love Me, Love My Dog. Toen ik het plaatje hoorde, dacht ik van, nou, dat lijkt heel erg veel op Samen een straatje om van Rudy Karel. Nou, oordeel zelf mee. Hij was in ieder geval de man achter Elvin Stardust en Shane Fenton en is vorig jaar overleden.

Inmiddels ook alweer 58-jarige Janet Danita Jo Jackson is de jongste van de familie en is momenteel bezig met het afmaken van haar tournee Together Again. Dat liedje gaan we ook draaien. Stond in 1997 in de hitlijsten op nummer 1 en werd 21 weken in de top 40 getolereerd. Je hoort haar zometeen. Nu eerst het Deense banjo duo Jan en Kjeld, die in 1960 de hits Tiger Rag en Banjo Boy maakten. Het duo bracht de Brian Hyland hits en Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Walker Bob Bikini maar liefst 4 keer uit. Wij draaien in ieder geval uit 1961 de Hillbilly Banjo.

Iedereen wordt altijd een beetje stil. Halleluja. Is een nummer geschreven door de Canadese zanger Leonard Cohen. Het verscheen voor het eerst op diens album Various Positions in 1984. Sindsdien is het tientallen, ja misschien wel 100 keer gecoverd. Onder andere door John Cale en Jeff Buckley. Na de opname van Buckley en vooral na diens dood in 1997 steeg het nummer in populariteit. Tot 2009 waren er ongeveer 200 versies van het lied uitgebracht, waarmee het meest gecoverde Leonard Cohen nummer is en hier te horen.

Zij werd geboren in New York als Leslie Wunderman. Ook al een mooie naam, maar ze koos voor Taylor Dane. Haar debuutsingle Tell It To My Heart haalde in 1987 de top 5 en zou opvolgers krijgen als Prove Your Love en Heart of Stone. Ze was nooit getrouwd en heeft een tweeling. Ze speelde in 8 films en maakte 5 albums en is nog steeds volop bezig in de muziek. Je hoort haar straks na de Motown Skiffle Group die in 1959 in Valkenburg, Maastricht werd opgericht. Ze maakte een vrolijke poprock in eigen taal, Duits en Engels en Het Stalen Monster in het Nederlandstalig was zo'n nummer. Veel later in de jaren 70 werden het The Walkers.

Het derde triootje non-stop wordt ingevuld door de Amerikaanse Monkees, die in de 60er jaren furoren maakten met hun gelijknamige tv-show. Hieruit ontstonden 12 albums met muziek en zo'n 25 singles, waarvan I'm a Believer en Daydream Believer de grootste hits werden. Hier hoor je vandaag Pleasant Valley Sunday uit de zomer van 1967.

plaat. Komt vandaag uit Frankrijk en heet Saint-Arien. Uit 1974 van Julien Clerc uit Parijs. Die komt zo. Nu eerst een van de grote hits van de Amerikaanse Martha Reeves en de Vandellas. Jimmy Mac werd voor het eerst opgenomen in 1964 en haalde de 10e plaats in de Billboard Hot 100.

De afsluitende instrumentale is van de Les Reed Orchester. Ja, die van Radio Noordzee. En dat deuntje heet The Little Leopardchen. Dat is een kabouter die rondloopt met een klaver 4 in een groen kostuum. Vroeger was dat rood. Met een lange roodkleurige baard en vaak een driekantige steek draagt. Nou, als je er een tegenkomt, bel me. Met die deuntje gaan we naar het 12 uur Radio Nieuws. Ik zeg bedankt voor het luisteren. Een prettig weekend allemaal natuurlijk. En tot aanstaande maandag. Dan ben ik weer om 11 uur.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het hele openbaar vervoer bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen, melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend, per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn er al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En in Australië is een boek teruggebracht naar de bibliotheek dat al 150 jaar was uitgeleend. Ross Simmons vond het betreffende boek over de Griekse oudheid tijdens de renovatie van zijn huis. Simmons denkt dat het boek is geleend door zijn bedovergrootvader John Simmons. De bibliotheek in de Australische plaats Kiama opende in 1872. Het boek werd in 1858 uitgegeven en behoorde tot de originele collectie van 1000 boeken van de bibliotheek. Het weer. Veel bewolking en in het noordwesten kans op regen bij windkracht 4 of 5. In de rest van het land ook af en toe zon en een matige wind bij middagtemperaturen tussen 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

en optimistisch nummer, zoals de titel al zegt, die je uitnodigt om te gaan dansen. Het is bijna weekend, dus het kan een hele

tot 1 uur vanmiddag. Met onder andere Peterson Herb, Shack Attack komt voorbij, maar ook Gloria Estefan samen met de Miami Sound Machine. Maar nu eerst Genesis en de grote hit van hem uit 1986. Invisible Touch.

over gesproken wordt hier op Radio Cypries. En dat is die van Peaches & Herb en het nummer Reunited. En die komt uit 1978 en werd een wereldwijde nummer 1 hit. De romantische ballad werd geschreven door Dino Vicaris en Freddie Perren en staat bekend om de warme samenzang van het duo. Met zijn rustige melodie en liefdevolle tekst groeide het nummer uit tot een echte soulklassieker. Een tijdloze love song die nog altijd veel luisteraars weet te raken. In Bart Swindlerbreeze, Peaches & Herb is...

Het is een plaat waarop we dansten in het weekend. Een hele mooie van Chaka Taka 1984, Down on the Street. Dit is Bart's Middag Breeze op Radio Sea Breeze. Iedere werkdag tussen 12 en 1 met iets waar jij van houdt.

You Like Crazy. En die komt uit 1989 en is een van de grootste hits uit haar carrière. Met haar warme, krachtige stem en de sfeervolle productie groeide het nummer uit tot een internationale favoriet. De emotionele ballad laat perfect horen waarom Natalie Cole wordt gezien als een van de grote soulstemmen van haar generatie. Een tijdloze klassieker die nog altijd weet

Dat was de eerste single van hun album Let It Loose. Gloria Estefan hoorde je samen met de Miami Sound Machine. Rhythm Is Gonna Get You, nummer 1387. En daarmee zijn we het enige gekomen van dit radioprogramma. Straks na 1 uur luidt Ger de Rooij weer het weekend voor je in met Weekend Radio. En voor de rest van de programmering kijk je even op de website van Radio Seabreeze. Dat is namelijk www.radioseabreeze.nl. En we gaan eruit met de Pasadena's, Riding on a Train. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was weer een aflevering van Bart's Middagbreeze. Wij gaan even weekend houden en zijn er maandag weer om 12 uur. Fijn weekend en graag tot dan. Dag.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
3: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Weekend Radio.

0: Dat was lekker, een lekker dansje met Masada en de Latin Dance. Goedemiddag. Ja mensen, het is alweer vrijdagmiddag, hè? Op weg naar je weekend. Dankjewel Martin van Kampen voor de lunchbreak hier bij Radio Seabreeze op vrijdagmiddag. En dat is altijd lekker. Ja. Een uurtje zowat non-stop muziek. Maar wel uitgezocht door Martin. En ja, dat smaakte heerlijk bij de boterhammetjes. En tot aan een uur of twee verwelkomen wij je weekend alvast op vrijdagmiddag. 1 uurtje vooraf.
1: Ger de Rooij, on the air, everywhere.

Onvervalste rock'n'roll op vrijdagmiddag hier bij Radio Seabreeze. Van eigen bodem, normaal. Ja, uit de Achterhoek, toen nog jonge Gabels waren. Ja. Marie. Accusie, ik kreeg de bibbers op mijn knie, Marie. Oh, zoiets, hè? Ja, ik kom uit Brabant natuurlijk, dat is heel anders. Maar, ah, bijna hetzelfde. Oké. En we hadden ook nog Weekend van The Class Action. Lekkere disco op vrijdagmiddag. En ook nog Jim Croce. En I Got A Name. Wat een mooie plaat. Maar wij draaien hier regelmatig mooie liedjes. Bij Radio Seabreeze. De klok rond. De beste oldies. En af en toe een beetje nieuw. Ja, van alles eigenlijk wel. En als je nou eens een leuke plaat wilt horen, stuur gewoon even een mailtje naar gerrit@radioseabreeze.nl. En dan gaan we die voor je draaien. Hier op vrijdagmiddag of een keer op zondagavond. Maakt niet uit. Of in een ander programma. Komt allemaal goed. Komt zeker een keer voorbij hier bij Radio Seabreeze. Goedemiddag als je net bent ingeschakeld. Op weg naar je weekend. Weekend Radio tot 2 uur. Straks nog een historische alarmschijf onderweg. Maar eerst hebben we deze nog uit de 60s. Van The Who. Substitute.

0: deze van Thunder Clap Newman en Something in the Air. En daarvoor The Who en Substitute. Wat hadden die twee met elkaar te maken? Nou, die plaat van Thunder Clap Newman werd geproduceerd door Pete Townshend van The Who destijds. Ja, dat is dan weer toevallig, hè? Goed. Seabreeze op vrijdagmiddag 13.95 of 1098 middengolf. Of je luistert gewoon lekker via internet wereldwijd op je computer, op je tablet, op je telefoon. Kan ook nog. En ja, iedereen was blij met de regen van de afgelopen dagen weer natuurlijk. Het is wel erg droog. Niet meteen de droogte helemaal opgelost natuurlijk. Maar ja, het is wel lekker een beetje een paar buitjes met regen. Ja. En daar zijn van die liedjes over, hè? Over regen. Walking in the rain with the one I love. Dat is er eentje, hè?
1: Ja. Sure is.
0: Ja, dat is er eentje, inderdaad. Gezellig, op vrijdagmiddag. It is Love Unlimited.
1: Oh, it feels so good.
0: En je hoort ze al op de achtergrond, de dames.
1: The rain. And thinking of you. As soon as I get home, I'm gonna call you and tell you how much I love you. Oh, I feel so good.

It was so beautiful.

0: Walking in the Rain with the One I Love. Oh, hoe romantisch op vrijdagmiddag. The Love Unlimited. De dames die het achtergrondkoortje daar altijd deden tijdens de optredens van Barry White.
1: Seabreeze. Met de historische...
2: Hallo!

De alarmschijf van 28 mei om precies te zijn. Stars on 45 proudly presents The Star Sisters. De dames staan nummer 1 in de tipraden die week. En een week later staat het plaatje nieuw in de Nederlandse top 40 bij Lex Harding. De Star Sisters scoren een dikke nummer 1 hit die zomer. Vanaf 25 juni 1983 staan ze 5 weken bovenaan in de Nederlandse top 40. De Star Sisters zijn Patricia Pai, Yvonne Keeley en in het begin hun moeder. Het begon als een geintje en later werd de moeder vervangen door Sylvana van Veen, de Star Sisters. Een enorme nummer 1 hit scoorden ze en later nog een paar kleinere hits. En ook internationaal konden ze op aardig succes rekenen. Ze scoorden deze week dus de historische alarmschijf. Leuk om weer eens een keertje terug te horen op de radio. Al die oude jaren 40 en 50 hits. Hè? Van onder andere die Andrew Sisters. Het was een zomer lang te horen in 1983. Volgende week kiezen we weer een nieuwe historische alarm.

Young Gun, Silver Fox. Hun album Pleasure is een paar weken uit en is nu al goud in Nederland. Ja, die gasten zijn aardig populair. Late Light, Last Train. En ja, dat album is gewoon weer lekker. Dat gaan we hier regelmatig draaien. Dat ben je wel zo gewend. De programma's van Dikke Gerrit hier. Ja. Ook nog Fleetwood Mac op de radio met Everywhere. En hier is Toontje Lager.

0: Four Seasons, 1977. And Down the Hall. En in grijs verleden heb je die plaat wel eens gehoord, denk ik. Hoor. Ik kan hem ook niet helemaal meer thuis brengen, maar wat een lekker liedje. Gewoon gedraaid van een oud grijs singeltje met een rood hoesje. Geweldig, geweldig.
1: Hey. Hello.
2: Hello.
1: Yeah. Is that you?
2: Who's it?
1: Oh, Cornelis.

Ja, dat is zo'n discoplaatje dat nooit kapot gaat, hè. Dan Hartman en Relight My Fire. Speciaal voor Alex Versloten, want die is zometeen weer terug. Tussen 2 en 4. Terug van vakantie. Je hoort hem straks weer met de Friday Boost. Ook nog de Middle of the Road Show met Hans de Knecht tussen 4 en 5. De Bouwval met Erik Verbouw tussen 5 en 6. En van 6 tot 7 Rockrave met Wim de Groot. En vanavond is je weekend pas echt begonnen. Tussen 7 en 9, Thank God It's Friday, met Weaver Barkey en Lawrence Kwaadvlieg. Veel plezier met de rest van de collega's. Heel fijn weekend. We spreken elkaar zondagavond voor een nieuwe Sunday Groove.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Jorien Ballast met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het hele openbaar vervoer, bij de NS, streekvervoer en stadsvervoer, leggen medewerkers op 9 september het werk neer. Vakbond FNV heeft een 24-uur staking aangekondigd vanwege de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. Het kabinet is van plan om onder meer de WW-uitkering in te korten en de WIA, de uitkering voor langdurig zieken, te versoberen. In het openbaar vervoer heeft personeel een bovengemiddelde kans om in de WIA terecht te komen. Tijdens de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta zijn tienduizenden migranten vanuit Marokko Europa binnengekomen. Dat melden Spaanse media. De migranten komen zwemmend per boot of door over hekken te klimmen. Sinds gisteren zijn al 19 mensen omgekomen. Hoe zij om het leven zijn gekomen is nog niet bekendgemaakt. Spaanse media melden ook dat enkele honderden migranten zijn omgekeerd en terug naar Marokko lopen. Nog altijd arriveren ook nieuwe migranten. Indonesië heeft een Maleisische piloot gearresteerd die 70.000 pillen ecstasy in zijn koffer had zitten. De man, die even daarvoor een passagiersvliegtuig had gevlogen, bleek zelf onder invloed te zijn van verschillende soorten drugs. De 39-jarige piloot werd woensdagavond opgepakt op het vliegveld Soekarno-Hatta bij de Indonesische hoofdstad Jakarta. Hij riskeert de doodstraf of levenslang voor zijn drugssmokkel. In Indonesië gelden zware straffen voor drugsmisdrijven. En vanaf zondag zijn AI-bedrijven binnen de EU verplicht om expliciet te melden aan gebruikers dat ze gebruik maken van AI. Zo moet bij afbeeldingen, video's of audio vermeld worden als ze zijn bewerkt of gegenereerd met AI. De AI-wet wordt stapsgewijs uitgerold. Vanaf december wordt het verboden voor AI om zonder toestemming afbeeldingen te manipuleren, om mensen uit te kleden of om kinderporno te genereren. Het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden komt het ook tot buien met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden. De wind waait uit het noorden en is meest matig van kracht. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop. Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
2: Here we go.

1977 met Ain't Gonna Bum No More. De juiste tijd op Radio Seabreeze. Het is 1 minuut voor 2:30. Het is vrijdagmiddag, vlak voor je weekend. En dan willen we natuurlijk altijd graag weten wat het weer gaat doen. Buiten is het op dit moment een beetje bewolkt. Het klaart aardig op. Het is 24 graden. Maar vooral in het noorden en oosten kunnen nog enkele onweersbuien voorkomen. In het midden en zuiden van het land wordt het op de meeste plaatsen droog. En vanuit het westen komt de zon geleidelijk vaker tevoorschijn. Bij een matige wind uit het noordwesten tot noorden worden 20 graden aan zee tot lokaal 28 graden in Limburg. Vanavond is het nog een lange tijd zonnig. En vannacht is het droog met brede opklaringen. De temperatuur komen uit tussen de 10 en de 16 graden. Zaterdag is het droog en zonnig met enkele stapelwolken. En in het noord van zuid wordt het 22 tot 26 graden. Zondag schijnt de zon flink en is het overal droog. Er waait de meest matige wind met de temperatuur stijgt van 23 tot 25 graden in het noorden en 26 tot 29 graden in het midden en zuiden van het land.

0: be right back after this word.
1: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Tata Steel mag de omstreden gietwalsinstallatie opnieuw gaan testen. In april moest die fabriek nog dicht omdat de uitstoot van het schadelijke chroom 6 veel te hoog was. Maar na meerdere technische aanpassingen begint maandag een proef van 4 weken. Eerdere tests zorgden wel voor minder uitstoot, maar die bleef nog altijd boven de norm. Volgens de staalfabrikant moet de uitstoot nu wel binnen de regels blijven. De omgevingsdienst heeft toestemming gegeven voor de nieuwe test van Tata Steel. Bij het ongeluk op de snelweg A12 bij Babberich, waardoor 6 mensen naar het ziekenhuis moesten worden gebracht, waren 2 vrachtwagens, een bestelbus en een personenauto betrokken. 3 inzittenden van de auto raakten gewond. Over hun toestand is niets bekendgemaakt. De politie onderzoekt nu hoe het ongeluk kon gebeuren. De A12 richting de Duitse grens blijft daarom de komende uren nog dicht. Het verkeer wordt omgeleid via Nijmegen. Zo'n 25.000 migranten zijn alweer teruggestuurd van de Spaanse enclave Ceuta naar Marokko. Volgens Spanje zijn de afgelopen dagen mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen de enclave binnengekomen. De precieze aantallen zijn nog onduidelijk. De burgemeester van Ceuta spreekt van 60.000 migranten. Het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken en de politie houden het op ongeveer 50.000. Ceuta is een Spaans stukje grond in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. En de Britse premier Burnham vindt FIFA-voorzitter Infantino ongeschikt om de Wereldvoetbalbond te leiden. Hij noemt het plan om de rechten van WK-toernooien deels aan investeerders te verkopen schandalig. Volgens Burnham laat dat zien dat Infantino de verkeerde man op die plek is. De Europese bond UEFA dreigt alle FIFA-competities te boycotten als het plan doorgaat. En ook de Noord-Amerikaanse en de Aziatische voetbalbond zijn tegen. In totaal vertegenwoordigen ze 143 van de 211 aangesloten voetbalbonden. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
3: Er is maar één Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Here we go again.
5: De muziek stuitert uit je speaker.
6: Dit is je vrijdag boost.
7: We came, we saw, we kicked its ass.

0: En dit is de Friday Boost op Radio Zeebrugge. Nog heel even volhouden, want het is bijna weekend. De juiste tijd, het is 12 minuten voor 4. Maar nu de mogelijkheid om even naar huis te bellen om te zeggen dat je naar huis komt.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you.

van de Fine Young Cannibals. En tot zover deze aflevering van de Friday Boost op Radio Seabreeze voor deze vrijdagmiddag. Zo dadelijk naar het nieuws van 4 uur, dan gaat Hans de Knecht verder met de Middle of the Road Show. Daarna om 5 uur gaat de Beuk erin met Jacob Beuker. Gevolgd om 6 uur Rockwave van Wim de Groot. En ja, wat het

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Spaanse premier Sanchez noemt de massale komst van migranten naar Ceuta een aanval op Spanje. Volgens hem zitten mensensmokkelaars achter de toestroom van mogelijk 50.000 tot 60.000 mensen. Daarvan zijn er een stuk of 25.000 inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Spanje heeft extra politie en militairen naar Ceuta gestuurd. Ook andere Europese landen reageren bezorgd en scherpen de grenscontroles aan. Het Spaanse Ceuta ligt in het puntje van Marokko aan de Noord-Afrikaanse kust. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. Bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. En een Britse uitvaartondernemer is veroordeeld tot 20 jaar cel voor het achterhouden van tientallen lichamen. Hij vertelde de nabestaanden dat hun dierbaren waren begraven of gecremeerd, terwijl dat in werkelijkheid niet zo was. Ook verduisterde hij geld dat gasten van de uitvaarten hadden gegeven voor goede doelen. De politie vond vorig jaar 35 lichamen bij zijn uitvaartonderneming en de meeste ervan lagen er al jaren. Volgens justitie heeft de man het vertrouwen van de rouwende families op grote schaal misbruikt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Last van kalknagels? Ontdek de Fungi X kalknagelpleister Forte. Deze intensieve behandeling behandelt kalknagels effectief, vermindert verkleuring en maakt de nagel zichtbaar gladder en verzorgder. Met zichtbaar resultaat al na 4 weken. Profiteer nu tijdelijk van 50% korting op het Fungi X assortiment bij de online drogist. Er is er maar één.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Wat is de wereld toch mooi met het soort fotografische werkjes. Ze blijven gewoon lekker. Heerlijk, Mr. Barry White. In hoogste eigen persoon, maar wel op de plaat. Dan gaat hij met Let the Music Play. Vrienden, waar ook de wereld, wees welkom. Hier is weer voor jou een nieuwe Middle of

0: Zou het toch mooi zijn, hè? Als je een app kon downloaden op je, voor op je telefoon, waar je zelf mee het weer kan bepalen. Weet je wel? Dan loop je van, hé, hey, mooi weer, oké, beetje zon erbij. En bij de buurman regen, huppakee, klik maar in, jongens. En jij lekker lang uit in de zon op een stretcher. Ja, mooi toch? Oh, het is maar goed dat we het weer niet kunnen bepalen, lieve luisteraars. Maar ja, de techniek staat natuurlijk niet stil, hè? Hotel, motel, Holiday Inn. Het waren de motels in dit geval. Met Suddenly Last Summer.
1: Een fijne van achter de keukengordijn.
0: Nou, geef hem voor de gelegenheid gewoon een liedje sangria. Zo lekker uit een flesje. Een San Miguelletje of een Spaanse worst. En ik rippen. Maar, oh, het komt helemaal goed, hoor. Echt, ja.

0: Hansenknecht uit Doetinchem.
1: Hansenknecht uit Doetinchem.
2: Het moet nou toch niet gekker worden.
3: Wat je hier?
4: Hansenknecht. Krom is krom en recht is recht. Ook weer zo'n soort rijmelerij of zoiets.

Fijn even achter de keukengordijnen. Was vandaag Siska Peters, zomaar omdat het kon. Ja, nee, natuurlijk. Beetje met de zomer te maken natuurlijk. Hè. Ja, dat zal het zijn, denk ik. España mañana, nog even. En ik kom, ik zit in mijn privéjet richting de zon. Vrij verzonnen. En Ming de Vil, nou goed, hij maakte aanvankelijk naam als leadzanger van de band Ming de Vil. En scoorde met deze band in 1978 de internationale hit Spanish Troll uit San Francisco. Ja, daar komen ze vandaan. Ver over de zee. Och, Arnold. Een van de producers van deze show, die weet erover mee te praten. De knecht die zo stotteren. Neem er nog één. 1981. Oh, zo'n mooi nummer. Het is Christopher Cross voor jou op jouw radio in de Middle of the Road Show met Sailing.

is ook vandaag weer op de show. Lekker, het is even dies. Dixo van, dat is terug. 1977. Dixo, Soul. Het was de T-Connection. En Saturday Night. Was in het verleden nog wel bij uitstek de stappersavond. Dit is zaterdagavond. Oh, hebben we genoten, jongens.

Finest. Band uit Atlanta, Georgia, waarvan de muziek zelf het beste kan worden omschreven als een mix van rock, pop, funk en soul. Hey, Man's Finest werden de vocale en instrumentale talenten van de bandleden gesmolten door een uniek mengsel van funky en expressieve rock. Baby Love, terug in de middel of de road show, oftewel op de radio.

diepe ondergrondse kelders. Tussen de gewelven. Looking over now, so... En ons binnen, we hebben... Ja, daar is het knap donker anders daar, hoor. Sure, jongen, even een trapje weer omhoog, hè. Zijn we weer. Ja, nee, inderdaad, uit de kerkers van de Middle of the Road Show. 1971 zette deze man op het kostbare vinyl Silver Moon. Nou, Michael Desmis, die we natuurlijk kennen van de Monkees. Ah, leuk. En ken je de stem van deze man? Kit, rij maar voor. Even.

Kort geleden was ik nog even op Schiphol. Ja, Amsterdam Airport. Zoals ze het internationaal noemen. Maar ik vind het helemaal niks. Hè. Wat een fabriek. Wat een truc. Nee, doen we dan maar die kleine vliegveldjes. Zoals Wezen bijvoorbeeld. Vlak bij Nijmegen. Even de grens over Duitsland. Wezen. Is dat een bushalte? En alles gaat op tijd. Alles vliegt op tijd. Maar goed. Dus is persoonlijk. Vrienden. Dat gaat Airport van de motors. Even de laatste in de show. Nou ja, kom nog meer. Ik focus me even op Brenda. Brenda, ja, gaat goed komen bij. Ja, nee, tap, hè, schouderklopje. Oh, komt helemaal goed. Arnold, ook nog even lekker bedanken. En Michiel natuurlijk en de rest van de club. Oh, jongens, het was gezellig in de studio. Ja, goed. Dankzij de roomsoete van Frans natuurlijk. Maakt het nog wel leuk zo. Ik weet zeker dat het goed komt. Hey.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. Er is in de Europese Unie deze zomer al meer natuur afgebrand dan in dezelfde periode vorig jaar en dat was een recordjaar. Sinds begin juni ging ruim 343.000 hectare verloren, ongeveer zo groot als de provincie Zuid-Holland. De grootste natuurbranden waren in Spanje, Italië en Frankrijk. Daar moesten vele tienduizenden mensen hun huizen verlaten. De aanhoudende hitte en droogte zorgen ervoor dat de branden zich snel verspreiden en het blussen ervan een lastige operatie is geworden. En bij de zoektocht naar 10 vermiste bergbeklimmers in Pakistan zijn 4 lichamen gevonden. De groep raakte gisteren vermist na een lawine op de ruim 8000 meter hoge Broad Peak. Onder de vermisten is ook topklimmer Nirmal Purja. Hij werd beroemd door de 14 hoogste bergen ter wereld binnen het half jaar te beklimmen. Het is nog niet bekend van wie de 4 gevonden lichamen zijn. Naar de andere 6 wordt gezocht, maar door het afgelegen berggebied verloopt de reddingsactie moeizaam. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden kan er ook een bui vallen met lokaal onweer. Het is 23 tot 27 graden bij een meest matige wind uit het noorden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
5: Bukkerin has been taped before a live studio audience.

0: Wat een jetser van een hit was dit in 1985. If my mind serves me correctly. Madonna was dat. En let's get into the groove.
1: Recht voor je raap. Oh, yes. Oh, yes.
2: Jacob Beuker.
0: We doen ons best natuurlijk, hè, vrienden. Een hele goede middag. Het is vrijdagmiddag, net 5 uur geweest. Het is de hoogste tijd voor de Beukerin op Radio Seabreeze. En ik zeg altijd maar zo, tijd om het weekend te vieren. Lekker toch? Everybody.

0: destijds de Bards, was de family de Bards. Later ging hij solo, de lead vocalist, zeg maar, als L. de Bards. Een van zijn liedjes was Who's Johnny in die tijd. Ja, maar dit was nog met zijn hele familie, zeg maar. Vrienden, het is de hoogste tijd voor geworden, hè. Het is weer een half uurtje genieten van The Splendid Blended hier op Radio Seabreeze.
1: Ladies and gentlemen, crank up your sound system. This is the Booker in Splendid Blended.

2024 schrijven we met een vergulde pen op de playlist hier van de Beukerin. De Splendid Blended vrienden. Waar we Block & Crown draaiden. Die hele lekkere Bambay Hustling.

was dit een knijter van de hit in de jaren 80 voor Christy Burke, Lady in Red. 2024 dunnetjes overgedaan door de Ghostmasters, de funky remix van The Lady in Red, hier in

It's a cruel summer now. Op zich valt het best mee, af en toe zo'n spettertje. Maar volop soms zo links en rechts natuurlijk ook, hè, wat dat betreft. Maar ik moet wel uitkijken dat je niet geheel oververhit raakt. En zo links en rechts toch wel het nodig aan vocht binnenneemt. Over vocht gesproken, vandaag start de Sneekweek in Sneek natuurlijk met allerlei leuke dingen in de stad. Dat niet alleen, maar ook leuke dingen op het starteiland. Daar kun je naartoe met het pontje. Je bent daar van harte welkom. Even leuk om te vermelden. Aanstaande zondagmiddag, 2 augustus. Dan zal Joost Trulli daar acte de présence geven. En al die lekkere trekjes voorbij laten komen. Die je normaal gesproken in de Splendor Blended hier in het programma hoort. Maar ook heel veel nieuw werk wat dat betreft, hoor. Dus ik zeg...

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en De Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Klaar met gedeelde leads? Lead Queens levert 100% exclusieve leads. Vanaf €20 per lead, exclusief BTW. Zonder verborgen kosten en zonder contracten. Benieuwd naar onze leadpakketten? Neem dan een kijkje op www.leadqueens.nl.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers, and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
4: Harmony, love and peace met Wim de Groot op Seabreeze.

0: wees welkom vrienden bij de vakantie Rockwave. Jawel, jawel, jawel, jawel. We zijn weer onderweg met de mobiele studio. En deze vakantie Rockwave openen met Chris Rea, The Road to Hell. Toepasselijk naar de belevenissen van vandaag. Maar daar zal ik je verder helemaal niet mee lastigvallen. Dat is niet de bedoeling.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

De Pretenders, vrienden, don't get me wrong. En je weet het, in de vakantie Rockwave draaien we ze altijd 2 om 2 om 2. Daarvoor dus de Blue Oyster Cult en Don't Fear the Reaper. Fijn dat je weer bent afgestemd op de 1395, want ook in de vakantie gaat de programmering gewoon door zoals altijd. 16 minuten over 6.

Fleetwood Mac en Don't Stop. En daarvoor de Nederlandstalige van Freek de Jonge en Robert Jan Stips. Er is leven na de dood, ja zeker vrienden. Als je het op die manier doet, ja dan is er zeker weten leven na de dood. Spreek voor zich. 22 minuutjes over 6. Als je aan tafel gaat, eet smakelijk. Je luistert naar de Vakantie Rockwave, waarin we de plaatjes 2 om 2 om 2 om 2 draaien. En dit is Oasis en Wonderwall.

half zeven precies, vrienden. Sweet Home Alabama. Lynyrd Skynyrd zong erover. Nou, voorlopig zijn we nog lang niet thuis. We zijn nog heerlijk onderweg met de mobiele studio op vakantie natuurlijk. Maar zoals gezegd, half zeven alweer geweest. Betekent tijd voor de mededelingen.

Hoi, elke donderdagavond tussen 6 en 7 uur kun je luisteren naar Zender in Woelig Water. Met aandacht voor Radio Miamigo 272 uit 1979. Vanaf de Magdalena natuurlijk. Miamigo 272. Dus heel graag tot aanstaande donderdagavond.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

En achterin volgens draaiden we Mott de Hoople, All the Young Dudes. En daarvoor de Loving Awareness Band met In a Movie. 21 minuutjes voor 7, dus we gaan weer door met het volgende tweetal. Te beginnen met Sheryl Crow en A Change Would Do.

En na een Change Would Do You Good van Sheryl Crow kwamen de Birds. 8 Miles High. Nou, dat is best wel hoog hoor. Het is alweer bijna 13 minuten voor 7. Hoog tijd voor de Nederlandstalige. En die is dit keer van Bots.

Als Nederlandstalige van Bots draaiden we het lied van de werkende jeugd, gevolgd door Aerosmith en Walk This Way. We gaan langzaam op naar de tijd zijn van 7 uur, vrienden. Houd je maar vast voor de 2 uurtjes die daarna komen. Maar eerst nog even Rod Stewart. Tezamen met zijn baby Jane.

En tot zover de vakantie Rockwave op de vrijdag, vrienden. Bedankt voor het luisteren. Het was me weer een waar genoegen. Volgende week heb je nog veel meer vakantie Rockwaves. Bijvoorbeeld op de maandag, de dinsdag, de woensdag en weer de vrijdag. En zo gaat het maar door vanuit de mobiele studio. Ik zeg, blijf gewoon luisteren nu, hè, naar de grote 1395M Seabreeze. This is the station where history remains.

0: geluisterd naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De quarantaine van 12 medewerkers van het Radboud UMC na een mogelijke blootstelling aan het Hantavirus had voorkomen kunnen worden. Dat blijkt uit onderzoek van het ziekenhuis. Een patiënt met het Andes Hantavirus werd in mei niet direct op een speciale isolatieafdeling opgenomen, maar op een gewone verpleegafdeling. Volgens de onderzoekers speelden tijdsdruk en misverstanden daarbij een rol. Het ziekenhuis zegt dat de patiënt achteraf gezien beter meteen in isolatie had kunnen worden behandeld. De drie verdachten die deze week zijn opgepakt bij een grote politieactie blijven 2 weken langer vastzitten. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een mogelijke aanslag, meldt het OM. Het gaat om een 19-jarige man uit Eindhoven en 2 minderjarigen uit Rotterdam en de Rijp. De 2 jongeren waren eerder al betrokken bij zaken rond opruiing tot terrorisme. 1 van hen werd eerder veroordeeld voor het verspreiden van extremistische inhoud en contacten met IS-aanhangers. De Spaanse premier Sanchez zegt dat mensensmokkelaars duizenden migranten met valse informatie naar Ceuta hebben gelokt. Volgens hem verspreiden zij onjuiste verhalen over de mogelijkheden om in Spanje asiel aan te vragen en te blijven. Spanje wil de grens met Marokko nu beter bewaken en denkt aan nieuwe maatregelen. Bij de massale toestroom kwamen volgens Spaanse media 43 tot 57 mensen om het leven. Ongeveer 25.000 migranten zijn inmiddels alweer teruggekeerd naar Marokko. Dat geldt als een veilig land. En een voormalige politiechef van Sri Lanka is ter dood veroordeeld voor het niet voorkomen van dodelijke bomaanslagen in 2019 op kerken en hotels. Daarbij kwamen 279 mensen om het leven, onder wie ook 3 Nederlanders. Volgens de rechtbank deed de politiechef te weinig na een waarschuwing voor een mogelijke aanslag. Hij werd eerder nog vrijgesproken, maar de staat ging in beroep. De 66-jarige man kan nu nog naar het Hoge Rechtshof stappen. Sri Lanka heeft al 50 jaar geen doodstraf meer uitgevoerd. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij Dr. Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
4: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. Het weerfenomeen El Niño wordt de komende maanden waarschijnlijk sterker en kan wereldwijd voor extremer weer zorgen, zo waarschuwt de Wereld Meteorologische Organisatie. De kans op hitte, droogte, overstromingen en natuurbranden neemt toe. In grote delen van de wereld kunnen de neerslagpatronen bovendien ook flink veranderen. De sterkste effecten worden verwacht tussen augustus en oktober. El Niño treedt iedere paar jaar op door verstoring van de kwetsbare balans in de Stille Oceaan. En de 15 olifanten die in het Keniaanse nationale park Amboseli zijn overleden, stierven waarschijnlijk door pesticiden. Volgens natuurbeheerorganisatie KWS aten de dieren tomaten van omliggende boerderijen die met gif waren bespoten. 10 olifanten raakten eerst deels verlamd en overleden daarna binnen 2 dagen. Bij de dieren zijn sporen van zeer giftige cyanideverbindingen gevonden. Onder de dode olifanten zijn vooral vrouwtjes en kalveren, er was maar 1 mannetje bij. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen.
2: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. Bijna alle migranten die de Spaanse enclave Ceuta waren binnengekomen zijn teruggekeerd naar Marokko. Volgens de Spaanse autoriteiten gaat het om ruim 48.000 van de ongeveer 50.000 mensen. Bij die massale oversteek van gisteren zijn zeker 57 mensen om het leven gekomen. Veel migranten keerden terug omdat ze in Ceuta geen onderdak of eten konden vinden. De enorme toestroom leidde tot grote onrust en politieke spanningen in Europa, waarbij de Spaanse regering ervan langs kreeg. Bij een busongeluk in Algerije zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen. Ook raakten 44 mensen gewond toen de bus in een ravijn stortte bij de hoofdstad Algiers. De bus was onderweg van Sétif naar Algiers, een afstand van ruim 250 kilometer. Ter hoogte van de plaats El Karma raakte de bus in een slip en stortte vervolgens in een diep ravijn. Er zijn 3 dagen van nationale rouw afgekondigd in Algerije. Reddingswerkers haalden tientallen gewonde passagiers uit de bus, die liggen nu in ziekenhuizen. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de 3 verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft vanavond op de meeste plaatsen droog, net als in de nacht. Dan is er ook kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot 15 in het zuiden met weinig wind. Morgen wordt het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. De Chinese president Xi Jinping wil dat het leger harder optreedt tegen corruptie en sneller inzet op kunstmatige intelligentie. Volgens Xi is verdere modernisering nodig om het leger sterker te maken. Hij pleit onder meer voor meer drones, cybercapaciteiten en een slimmer militair systeem. Ook benadrukt hij dat het leger loyaal moet blijven aan de communistische partij. China heeft de afgelopen jaren al verschillende hoge legerofficieren ontslagen of onderzocht vanwege corruptie. En een vrouw van 20 jaar oud is gisteravond ontvoerd vanaf een carpoolplaats in Papendrecht en in een auto achtergelaten in het dorp Oud-Alblas. Kort daarna werd haar woning in Rotterdam overvallen, terwijl de andere bewoners werden vastgebonden en met wapens bedreigd. De vrouw wist later te ontsnappen en de politie in te schakelen. De overvallers gingen er vandoor met een nog onbekende buit. De politie zoekt de drie verdachten en roept getuigen op om zich te melden. Ook beelden zijn welkom. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen hiervoor.
3: Seabreeze. Just look at our webshop for t-shirts, mugs, car stickers and much more. Just go to our website and click on webshop.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen. Wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Er is maar 1 Radio Seabreeze. Een club radioliefhebbers die hun roots hebben liggen bij de radio. Lokaal, regionaal of bij de nog steeds geliefde zeezenders uit het verleden. Radio Seabreeze, uniek in het geluid van vrije radio op de middengolf en wifi stereo. Ondersteun ons met een aankoop in onze webshop op radioseabreeze.nl. Seabreeze.nl.
4: What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog. Vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Sea Breeze.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Een aardbeving met een kracht van 4,7 heeft de Italiaanse stad Napels opgeschrikt. Zeker 10 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Na de aardbeving werd het trein- en metroverkeer uit voorzorg stilgelegd en viel op sommige plekken ook de stroom uit. Het epicentrum lag in het vulkanische gebied Campi Flegrei. De autoriteiten waarschuwen dat de komende dagen meer naschokken kunnen volgen. In de regio Napels vinden er wel vaker kleinere aardbevingen plaats. Maandag komen EU-ambassadeurs in spoedoverleg bijeen over de migratiecrisis in de Spaanse enclave Ceuta. De afgelopen dagen staken tienduizenden mensen vanuit Marokko illegaal de grens over. Een aantal EU-landen heeft daarop extra grensmaatregelen aangekondigd. Volgens Spanje zijn ruim 48.000 van de 50.000 migranten inmiddels weer teruggekeerd naar Marokko. De Europese Commissie benadrukt dat mensen vanuit Ceuta en Spanje niet vrij kunnen doorreizen naar andere EU-landen. Door de aanhoudende droogte nemen verschillende regio's extra maatregelen om water te besparen. Vanaf woensdag gaan alle sluizen in de regio Den Haag en Rotterdam dicht. Ook wordt er op meer plekken een verbod ingesteld om water uit sloten, beken en kanalen te halen. In Noord-Brabant zijn die beperkingen al verder uitgebreid. Alle schapen en koeien die op dijken langs de Waddenzee en op Texel grazen moeten daar weg omdat het gras er anders niet goed genoeg meer kan herstellen. En duizenden mensen hebben in de Oekraïnse hoofdstad Kiev opnieuw gedemonstreerd voor de terugkeer van oud-defensieminister Fedorov. Hij werd 2 weken geleden ontslagen na een conflict met de legerleiding en de hoogste legerbaas vloog daarna zelf de laan uit. De demonstranten riepen president Zelensky op om Fedorov weer als minister aan te stellen vanwege zijn moderne aanpak, met name op het gebied van drones. Zelf wil Fedorov geen andere functie, maar gewoon terugkeren op zijn ministerspost. Het weer, het blijft droog, vooral onder heldere hemel is er kans op mist bij zo'n 7 graden in het noorden tot plaatselijk 15 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag is het zonnig en overwegend droog bij 21 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Vanuit Laren, Noord-Holland op de 1098 en terug van weg geweest vanuit Grauw-Friesland op de 1395. En via de digitale kanalen zijn dit 24/7 de uitzendingen van Radio Seabreeze.